beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Goele, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: goed.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Woehoe! Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Goedemorgen, 22 augustus. Het is week 34, dag 234. En voor de liefhebbers nog 131 te gaan in dit jaar. Straks het uitgebreide weekendweerbericht. En de boswachter is er natuurlijk ook weer vandaag.

0: The Best van Tina Turner en de onlangs overleden Bonnie Tyler heeft dit liedje net even wat eerder opgenomen en uitgebracht. Maar Tina Turner had uiteindelijk de grootste hit. Het is zaterdagochtend, de 22e augustus. Vanochtend kwam de zon op om 1 minuut over 6:30. En om 11 minuten voor 9 vanavond, dan begint het weer te schemeren in Zeeland. We gaan eens even luisteren naar het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Op de weerkaart zien we vandaag een krachtig hoge drukgebied van 1030 HPA ten westen van Ierland liggen. En aan de oostflank daarvan wordt er een noordwestelijke stroming in stand gehouden. Daarmee wordt polaire lucht aangevoerd. Er bevindt zich een hoogtetrog boven het westen van Nederland. En daarop vormen veel buien. En die buienlijn die trekt deze ochtend over Zeeland. En daarom hebben we deze ochtend te maken met enkele stevige buien. Soms ook met veel regen in korte tijd. En een klap onweer is ook mogelijk. Maar het trekt dus door, die buienlijn. En dat betekent dat het in Zeeland vanmiddag droog wordt. De zon die breekt dan geregeld door. En de temperatuur die komt uit op ongeveer 20 graden. Met daarbij een meest matige noordwestenwind rond windkracht 3 à 4. Vannacht is het rustig met enkele opklaringen, ook wat bewolking en een afkoeling tot minimaal 12 à 16 graden. Lokaal kan daarbij wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgen is er geregeld zon, afgewisseld door stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige noordenwind. En het wordt dan zo'n 20 of 21 graden. In de nieuwe week schuift het hoge drukgebied langzaam naar het oosten en draait de stroming geleidelijk meer naar het oosten. En daardoor wordt het geleidelijk ook warmer. We zien maximumtemperaturen die oplopen naar 22 of 23 graden gemiddeld op maandag en dinsdag. En op woensdag kan het gemiddeld 25 graden worden met veel zon. Het blijft overwegend droog in het eerste gedeelte van de week, maar later in de week zien we wel toenemende kans op weer buien en wellicht ook weer met veel regen en onweer.
2: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Shakira met Zoo, Omroep Zeeland. En ik heb weer aan de lijn de boswachter Paul Begijn. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en omdat het zomer is, tip jij wat mooie plekken in Zeeland. En nu heb je gekozen voor iets wat toch wel een thuiswedstrijd is. Want jij komt daar heel vaak voor je werk. De Zwaakse Wil in de zak van Zuid-Beveland.
1: Ja, klopt. Daar zit ons kantoor, ons beheerkantoor. En het is tevens een prachtige uitvalsbasis voor een fietstocht of een wandeltocht. Want het is een hele mooie oude kreekloop. De Zwaake was tot de 15e eeuw eigenlijk een belangrijke verbinding voor zeilschepen tussen Antwerpen en Middelburg. Ja, later is die uitloper van de Schelde afgedamd en bleef een deel van die kreek over. Ja, tegenwoordig is het dus een fantastisch mooi natuurgebied waar veel dieren en planten hun thuis hebben in Zuid-Beveland.
0: Ja, het is ook best een groot natuurgebied. Vanaf welke kant zou je er het beste in kunnen gaan met de fiets of eventueel met de benenwagen?
1: Ja, de mooiste plek is toch wel aan de Zwaakse dijk nummer 5. Dat is in Kwaadendamme. Daar staat ook de boswachtershut. Dat is sowieso al een heel mooi avontuur voor kinderen om als spelende en lerende wijs wat meer over de natuur mee te krijgen. En daar start ook de rode wandelroute, die is zo'n 4,5 kilometer. En van daaruit kun je ook je fietstocht prima starten. En ja, dan krijg je echt een hele mooie inkijk in die prachtige natuur van de Zwaakse Wil. Wat vooral bestaat uit water, vochtige hooilandjes, knotwilgen, mooie rietkragen. Ja, het is echt ook een vogelwalhalla voor verschillende soorten.
0: En Paul, welke vogels kom je dan tegen?
1: Ja, er broeden meerdere paren bruine kikkerdieven. Dat is een fantastisch mooie roofvogel die heel sierlijk ook over het riet vliegt. Ja, de naam zegt het al, op zoek naar kiekens, naar kleine kuikens van andere vogels. Ja, en op warme zomerdagen zie je die dan ook op die mooie thermiekbellen zweven. Dat zijn warme thermische luchtbellen die omhoog gaan, waar die bruine kikkerdieven dan handig gebruik van maken. Maar ook hoor je overal in het gebied, ik zeg altijd, de valse lach van de groene specht. Het is een heel typerende roep van de groene specht die je hoort. En

0: zoals de dagpauwoog, het bruin zandoogje, de distelvlinder, hooibeestje. En ja, met een beetje geluk zelfs de koninginnenpage, want die zien we ook steeds meer vanuit zuidelijke kanten onze regio's opzoeken. Ja, dus augustus is altijd wel een leuke maand. En als we dan straks richting het najaar gaan, dan zien we ook dat de meidoornbessen en de sleedoornbessen, want die staan ook heel veel in het gebied, die trekken dan weer duizenden kamsvogels en koperwieken aan. Dat zijn lijsterachtige. En dat is echt een invasie van die prachtige vogelsoort.
1: Nou, werk jij bij die hut, hè, in Kwalendamme? Ik kan me voorstellen dat geen dag hetzelfde is.
0: Nee, ik ben wat dat betreft dat de zwaakzwiel echt de vier seizoenen heel mooi laat zien. Er zijn soms plekken in Zeeland waarvan je denkt, van, nou, daar wil je in de winter liever niet heen, want daar is het koud en winderig en kaal. Maar de zwaakzwiel, daar bleef je ook echt het winterseizoen, de lente, de zomer, het najaar, de kleuren, alles wat daar wisselt. Dus ja, het is vier seizoenen echt een feestje in de natuur.
1: En het is ook een rustig gebied. En ik kan me ook voorstellen dat jij, want jij roept nou op, ga er eens een keertje kijken, dat je het ook wel prettig vindt als niet hele volksstammen daar tegelijkertijd gaan wandelen of fietsen.
0: Nou, daar ben ik eigenlijk niet bang voor, want Zuid-Beveland trekt over het algemeen echt rust en natuurliefhebbers. Ja, en de echte massa die voor het strand gaat, die rijdt heel snel door over de A58. Maar ik wil ze toch wel even uitdagen van, god, sla een keer linksaf de hoogte van Schravenpolder en bezoek die prachtige zwaakzwiel.
1: Helemaal duidelijk. Paul, dankjewel en tot volgende week. Een goed weekend, hè?
0: Goed weekend, tot volgende week.

0: Ik heb misschien nog wel een leuke tip voor je. Want in de speeltuin Oranje Kwartier aan de Leeuwenlaan nummer 32 in Terneuzen is nog een leuke activiteit, een grote rommelmarkt. En Ronald Roeland, jij weet er alles van, hè?
1: Ja, ik weet alles van de rommelmarkt.
0: Ja, want zometeen om 10 uur dan gaan de deuren open. En dan duurt het tot 3 uur vanmiddag. Wat versta jij precies onder groot?
1: Groot. Er zitten 70 plekken zijn bezet. Dus dat is best wel redelijk wat. En daarnaast verwachten we nou op het moment dat we open gaan ook altijd nog wat losse aanloop. Dus het zullen er waarschijnlijk nog wel wat meer worden. Ja, het is leuk. De rommelmarkt is overigens de laatste uit de serie activiteiten die we gedaan hebben in het kader van de speelweken. Dus er is iedere week in de zomervakantie wat te doen. En dit is de laatste activiteit die we doen.
0: En waar komen die standhouders allemaal vandaan?
1: Oh, die komen overal vandaan. Ik heb er gezien, die komen uit Kloosterzande, uit Axel, uit Oostburg, uit heel veel Vlaanderen.
0: En die hebben zichzelf aangemeld of hebben jullie gewoon een oproep gedaan?
1: We doen altijd van tevoren een oproepje en dan reageren mensen erop door in te schrijven op onze website.
0: De oproep is, wie heeft er nog rommel?
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, dat is inderdaad. En dan komen mensen daar naartoe. En bij ons is het gewoon een rommelmarkt vanaf de grond. Dus iedereen komt dan met zijn kleedje of zijn tafel. En dat wordt daar uitgestald.
0: Ja, ik zeg standhouden, maar inderdaad op een kleedje is nog gezelliger, vind ik altijd hoor.
1: Ja hoor, ja, dat vind ik ook altijd wel leuk. Ja, er zijn er nu al een heleboel op aan het bouwen. Dus het is de eerste drukte passeert.
0: Zeg maar, als kinderen willen schommelen, kan dat dan ook? Is de speeltuin zelf open?
1: Ja, de speeltuin is gewoon open. Dus de rommelmarkt is gratis toegankelijk. En de speeltuin is vandaag ook gratis. Vanaf 10 tot... De speeltuin is dan tot 4 uur open. De rommelmarkt stopt om 3 uur. Maar de speeltuin blijft gewoon tot 4 uur open. Dus je kan ook gewoon komen spelen.
0: Ja, en als je met een lege maag komt, dan is daar ook wat op verzonnen, hè?
1: Ja. We hebben hamburgers en we hebben ijs en chips en snoep, kauwgomballen. Je kan bij ons voor van alles terecht.
0: Oké. Nou, vanaf 10 uur dus gaan de deuren open aan de Leeuwenlaan nummer 32 bij speeltuin Oranje Kwartier, de grote rommelmarkt. Ronald, bedankt hè en succes.
1: Ja, Elias, bedankt. I told myself, life is short.

0: Goeie nieuws is dat ze nog steeds bestaan en optreden. Laatst nog zelfs in de bezetting met Michael McDonald er nog bij. Long Train Running van de Doobie Brothers op zaterdagochtend. Ja, een van de hoogtepunten op de zaterdag is natuurlijk het weekendantwoordapparaat. De berichten al daar 0118-499-990. Iedereen kan dat bellen als je wat organiseert, groot of klein. Laat een berichtje achter en dan zijn er heel veel mensen die daarvan op de hoogte worden gebracht.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goeiedag, hier spreekt de boer van de kinderboerderij in Middelburg, de Klepperhoeve. Nou gaat straks voor iedereen de school weer beginnen, of voor bijna iedereen. Dus dat betekent ook een einde aan onze activiteiten. Nee, dat is helemaal niet waar. Voor degenen die nog niet naar school hoeven, hebben we de komende week nog genoeg activiteiten. Dat begint maandag al om 14:00 met Geitengein. Dinsdag hebben we geen activiteiten, maar woensdag hebben we nog een knutselactiviteit en die begint om 11:00. Donderdag hebben we nog knabbelpret om 13:00. Dan gaan we lekker knabbels maken voor de konijnen en de vogeltjes. En dan zijn er maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15:30 is het nog help de boer voeren. Dan mag je je bij de boer melden en dan neemt hij je mee om een dier te gaan voeren. En dan niet te vergeten, vanmiddag, oh nee, dat is al geweest. Gisteren was dat, hadden we klepperpop. Wat was dat gezellig, hé? Nou, misschien zien we elkaar nog op de kinderboerderij in Middelburg.
3: Goedemorgen. Op zaterdag 22 augustus zijn de kinderen de baas in Goes. Dan is het weer het spektakel, Goes Kinderstad. Om 10:30 wordt het nieuwe kindercollege geïnstalleerd door de burgemeester van Goes, de heer Van der Bos. Daarna gaat het los. Op alle pleinen. Er is weer van alles te doen en te beleven. En alles is gratis. Uiteraard zijn er ook weer de heerlijke pannenkoeken. Dus wees welkom op 22 augustus tussen 11:00 en 16:00. Tot ziens. Dag.
4: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: Voilà. Libre van Angel. Omroep Zeeland, het is weekend en dit weekend wordt er weer volop gesport. Zo aan het einde van de zomer, Roeland van Vliet.
1: Ja, eigenlijk is dat de enige competitie die nu al echt loopt. Hè. De hoogspelende voetbalclubs die zijn vorige week begonnen. Hoek, Kloetingen en Goes. Vorige week het eerste weekend. Dit het tweede weekend. En ja, de meeste ogen zullen toch gericht zijn op wat Kloetingen vandaag gaat doen tegen Kozakken Boys. Het is natuurlijk de eerste thuiswedstrijd voor de ploeg in de tweede divisie. En ook nog eens de eerste keer dat die nieuwe trainer, Vincent de Klerk, op de bank zit. Hij is sinds afgelopen maandag dus die hoofdtrainer. Na die trainersoop met Roy Hendriksen, die heeft maar één wedstrijd op de bank gezeten en is daarna alweer vertrokken. En de vraag is eigenlijk van ja, hoe gaat die Vincent de Klerk zijn stempel drukken op dit elftal? Gaat hij iets veranderen? Wil hij iets anders? Of gaat hij gewoon de lijn doortrekken die ze vorige week hebben ingezet? Want toen was er natuurlijk die 3-1 overwinning bij AFC.
0: Maar hoe dan ook, het is wel nieuw.
1: Ja, het is allemaal nieuw. Iedereen is begaan met de verrichtingen van de club en sowieso. En natuurlijk met hoe die nieuwe man het gaat doen. Is geboren in Goes, maar woont al heel lang buiten de provincie. En ja, het is toch bijzonder voor hem dan om weer in deze provincie terug te keren.
0: Dus Kloetingen, Kozakken Boys gaan we volgen dit weekend. Maar Hoek speelt ook.
1: Ja, Hoek speelt ook in diezelfde tweede divisie. Vorige week met 3-1 gewonnen van Koninklijke HFC. En vandaag gaat het team van Gerard de Nooijer op bezoek bij Katwijk. Ja, dat heeft de eerste competitiewedstrijd verloren. Katwijk zal zich dus willen revancheren en dan komt Hoek op bezoek. Maar Hoek draait gewoon hartstikke goed, heeft een goede voorbereiding gehad. En wil natuurlijk gewoon nu weer 3 punten toevoegen aan dat totaal. En dan zijn we ook nog in de derde divisie bij Duel van Goes. Dat gaat op bezoek bij Gemert. En Goes heeft in de eerste competitieweekend ook gewonnen, 3-2. En het is wel bijzonder hoor dat ze nu bij Gemert op bezoek gaan. Dat was ook de laatste wedstrijd in het vorige seizoen. En toen werd het 3-3. Mm-hmm. En dat was juist dat ene punt was hartstikke hard nodig. Want daardoor bleef ze nog ternauwernood in de derde divisie. Vandaar dat ze dus nu weer op dat niveau spelen.
0: Kantje boord was dat inderdaad. Die wedstrijd is morgen hè?
1: Die wedstrijd is morgen pas. Morgenmiddag in Brabant.
0: Is er verder nog andere sport waar we bij zijn dit weekend?
1: Zeker. Er is vandaag de halve marathon van Westerschouwen. En dat is 6 weken voor de kustmarathon. Voor veel atleten is dat al een aardig meetmoment. Daarnaast begint ook nog de Ronde van Spanje vandaag. Waaraan Middelburger Milan Vader meedoet. En Goesenaar Timo de Jong. Vandaag is het tijdrit. Zullen ze zich nog niet echt laten zien. Maar misschien morgen al wel in de eerste echte rit in lijn. En we volgen vandaag natuurlijk met veel belangstelling de eerste speelronde in de Premier League. En dan vooral het duel tussen Brentford en Tottenham Hotspur.
0: En dan komt nu de Zeeuwse link.
1: Ja, want daar bij die laatste club speelt natuurlijk Arne Muiden naar Jan-Paul van Hekken. En ik ben benieuwd echt hoe die Oranje International het meteen doet in die eerste wedstrijd.
0: Nou, dat wordt allemaal gevolgd door de sport. En je kunt het volgen via onze site, hè? De sportsite van Omroep Zeeland.
1: Ja, en vanmiddag natuurlijk ook live blog bij de wedstrijden van Hoek en Kloetingen. En morgen ook een live blog. En al het nieuws gewoon lekker volgen bij ons online en morgenavond ook in de tv-uitzending van Omroep Zeeland Sport.
0: En het komt natuurlijk ook op de radio. Dankjewel, Roeland.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.

0: Raymo.nl/business.
1: Hey Raymo!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymowaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
7: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Laidback. Bij Omroep Zeeland, een sunshine reggae. Ja, het is 10 uur geweest. Goedemorgen. Ja, want het is nog steeds zomer. Het uitgebreide weerbericht dat volgt zometeen in deze uitzending. En ik heb begrepen dat er nog wel wat mensen zijn die vakantie vieren. Maar voor anderen is het alweer zover dat ze moeten werken. En natuurlijk maandag beginnen de meeste scholen weer. Sommigen op dinsdag. Dus dat is weer helemaal terug in het oude ritme. Wat kun je allemaal verwachten? Naast het weekendweerbericht zometeen ook natuurlijk het overzicht van de culturele evenementen en activiteiten van Rob Bakker. En uiteraard ook weer een filmtip van Perry Mulder van de bioscoop in Hulst.

0: Een mooi liedje, komt oorspronkelijk uit het Duits. Dit was Bluff en Zo Stil. Vorig jaar, op deze datum, hadden we af en toe een beetje zon. Veel bewolking en het werd 18 à 19 graden. Nou, hoe is dat een jaar later? Dat horen we in het actuele, uitgebreide weekendweerbericht van zaterdag 22 augustus 2026.
1: Ja, goedemorgen. Op de weerkaart zien we vandaag een krachtig hoge drukgebied van 1030 HPA ten westen van Ierland liggen. En aan de oostflank daarvan wordt er een noordweststroming in stand gehouden. Daarmee wordt polaire lucht aangevoerd. Er bevindt zich een hoogtetrog boven het westen van Nederland. En daarop vormen veel buien. En die buienlijn die trekt deze ochtend over Zeeland. En daarom hebben we deze ochtend te maken met enkele stevige buien. Soms ook met veel regen in korte tijd. En een klap onweer is ook mogelijk. Maar het trekt dus door, die buienlijn. En dat betekent dat het in Zeeland vanmiddag droog wordt. De zon die breekt dan geregeld door. En de temperatuur die komt uit op ongeveer 20 graden. Met daarbij een meest matige noordwestenwind rond windkracht 3 à 4. Vannacht is het rustig met enkele opklaringen, ook wat bewolking en een afkoeling tot minimaal 12 à 16 graden. Lokaal kan daarbij wat nevel of een mistbank ontstaan. Morgen is er geregeld zon, afgewisseld door stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige noordenwind en het wordt dan zo'n 20 of 21 graden. In de nieuwe week schuift het hoge drukgebied langzaam naar het oosten en draait de stroming geleidelijk meer naar het oosten. En daardoor wordt het geleidelijk ook warmer. We zien maximumtemperaturen die oplopen naar 22 of 23 graden gemiddeld op maandag en dinsdag. En op woensdag kan het gemiddeld 25 graden worden met veel zon. Het blijft overwegend droog in het eerste gedeelte van de week, maar later in de week zien we wel toenemende kans op weer buien en wellicht ook weer met veel regen en onweer.

0: Wat een geweldige artiest is Shanna Spiro, Material Lover. Pak pen en papier erbij of anders notities in je telefoon, want we gaan luisteren naar Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten van deze zaterdag en hierna. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. De zomer piept ondertussen op zijn laatste benen. Maar de culturele agenda van Zeeland is voller dan de parkeerplaatsen aan de stranden deze zomer. Nou, spring op je fiets, want we gaan er weer helemaal tegenaan vandaag. We beginnen in Noord-Beveland, waar de Stichting Kunstspoor een ideale fietsroute biedt. Zij hebben een kunst- en cultuurroute waarbij ze hun folder zelfs hebben omgebouwd tot een fietskaart. Het kleine eiland biedt de twee laatste weekenden van augustus expositieruimte aan inmiddels meer dan 50 kunstenaars, gastexposanten en mensen die hun atelier op het eiland hebben. Ze zwaaien hun ateliers open in die 6 kleine dorpjes op dat eiland. Van schilderijen tot beeldhouwwerk. Overal waar je fietst, struikel je zowat over de kunst. Vanaf 11 uur ben je welkom. Boekje en fietskaart liggen overal op het eiland voor je klaar. Dus verdwalen kan niet. Al zou dat, met het eindeloze uitzicht op dit eindeloze eiland, ook geen straf zijn. Van Noord-Beveland fietsen we door naar de kust. Naar Zoutelanden, Meliskerke, Biggekerke. Waar kunst aan de kust van Walcheren vandaag weer haar route viert.

En dan door naar de Nicolaaskerk. Daar brengt de Royal Wind Music Renaissance muziek tot leven. Muziek die ooit door heel Europa reisde. Van Hofstad tot kathedraal. Denk aan Josquin, Lasses en Cabazon. Aangevuld met een gloednieuw werk dat speciaal voor dit programma is gecomponeerd. Om 8:00 vanavond in de Nicolaaskerk wederom het decor van een prachtig cultureel spektakel in Brouwershaven. En dan nog iets voor volgende week. Daar koersen we even terug naar Middelburg. Want in de ZP, de Bibliotheek van Zeeland, is een ode te zien aan de fotograaf en filmmaker Jaap Wolterbeek. Zijn camera stond decennia lang in het midden van de Zeeuwse kunst. Voor de Telegraaf, Reuters en het ANP legde hij vast wat er in deze provincie gebeurde. 40 foto's uit zijn archief hangen er nu. Waaronder een aantal die je nog nooit eerder gezien hebt. En het is mooi. Loop er een keer gratis langs. Ze hangen er nog tot 30 augustus, als de bibliotheek open is. En wil je nu alle evenementen zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst. En tot de volgende week.

0: Gary Barlow, Omroep Zeeland. En natuurlijk ook op deze zaterdag weer een filmtip van Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. Ja, Perry, zegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we zitten nog steeds in de week van het King Station Film Festival. Dus ik dacht dan toch nog maar even een laatste tip eruit gooien. Kokuho. Dat betekent letterlijk nationaal erfgoed. Het is een Japanse film. En dit werd dus gewoon de succesvolste Japanse live-action film ooit in eigen land. Dus toen die daar in Japan uitkwam afgelopen jaar. Kokuho, ik had er nog nooit van gehoord, van Onagata. Ik wist wel wat geisha's waren. Dus als je van de Japanse cultuur houdt, is dit zeker een film om naartoe te gaan. Want het opent echt je ogen voor een hele nieuwe wereld, denk ik. Onagata, dat zijn mannelijke acteurs die op het podium vrouwenrollen speelden in de jaren 50. Daar gingen... Dat gaat over een periode van 20 jaar, geloof ik, waar zij leren om te maken in die wereld. Het is echt een stukje Japanse geschiedenis. Je ziet wel vaak van die aparte voorstellingen dan ook als je in films ziet. Dan denk je, ja, waar gaat het over? Er staan gewoon twee van die mensen, een soort van die geisha's, die staan daar een gek dansje te doen. Maar het heeft zoveel culturele waarde daar, dat wij dat eigenlijk als westerlingen helemaal niet kunnen begrijpen. Maar door deze film word je 3 uur lang meegenomen, want het is een film van 3 uur, in die wereld. En daar wordt met zoveel zorg gedaan dat zelfs de hoofdrolspeler tegen de regisseur zei: deze film moet je niet maken, want je krijgt die dans, die kun je niet overbrengen op het publiek. Dat is niet te begrijpen. Nou ja, tegendeels dus bewezen doordat het de meest succesvolle Japanse film ooit is, van live action. De acteurs die meespeelden, die hebben 1,5 jaar getraind om die dansen onder de knie te krijgen. De hoofdrolspeler die de leer meespeelde, ging 4 maanden in training om dat te doen. Het is echt geweldig. Ja, het is heel bijzonder dat zo'n film het levenslicht ziet. Dat gemaakt wordt nog. Maar al helemaal bijzonder dat we het hier in Europa kunnen zien. Dus ja, daarom is het een selectie van het Kings Asian Film Festival. Dus ja, maar hij draait ook in de andere bioscopen die hem durven te selecteren. Want het is best wel niche natuurlijk. Want het is 3 uur en je moet er echt wel even je tijd voor nemen. Maar dan krijg je, word je echt als kijker beloond. Kokuho.

0: Het is na al die jaren nog steeds zo'n ontzettend mooi liedje. After the Love Has Gone van Earth, Wind and Fire. We gaan eens even luisteren naar wat er is binnengekomen op het weekend antwoordapparaat. Mocht jij wat organiseren, groot of klein, maakt niet uit. Laat dan een berichtje achter op het antwoordapparaat en dan zenden we dat uit op de zaterdagochtend. En bellen kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week naar 0118-4999-90.
1: Het antwoordapparaat.
2: Op weg naar het 16e Bernardusfeest. Het komende Bernardusfeest zal plaatsvinden in de kerktuin van de Hof te Zandenkerk, te Kloosterzanden, op zaterdag 22 augustus van 12 uur tot 6 uur. Ook dit jaar een feestelijke markt met ambachtelijke producten uit de streek, met veel creativiteit, brokanten en naast de loterij, demonstraties, ons eigen infokraam met laatste informatie over de Stichting de Kerk en Klooster. Er zijn Hollandse spelletjes, aandacht voor de kinderen, een springkussen op het hele grasterrein en onder de kastanjeboom wordt een heerlijk terras ingericht om te genieten van onder andere trappistenbieren, koffie, thee, fris, versgebakken wafels en wie weet verse pizza's. Er zullen er ruim 20 ingerichte kraampjes zijn, waaronder die van onze kerktuingroep. Zoals altijd, gratis toegang en we hopen velen van onze vaste, maar ook nieuwe bezoekers uit Zeeland en toeristen te mogen ontvangen. Tot zaterdagmiddag dus in Kloosterzanden aan de Willem de Zwijgerlaan 2 bij de Hof te Zandenkerk. Tot ziens.

0: Dit was Ilse de Lange en Get It Right. Invisible is een portrettententoonstelling die aandacht vraagt voor de onzichtbare gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Bianca van Duin uit Kortgene is in 2025, dus vorig jaar, samen met de Hersenstichting dit kunstproject gestart. De eerste twee portretten van Invisible staan nu geëxposeerd in Magdalena's Kunstkerk in Goes. En afgelopen week was er een speciale avond waar Bianca's echtgenoot Marcel vertelde over zijn leven nadat hij hersenletsel opliep.
1: Ja, zeker. Mijn man heeft een hersenstaminfarct gehad en een hersenbloeding en een tumor in zijn hoofd. Dus het is best wel veel geweest. Want ja, als er zoiets heftigs gebeurt, dan ga er maar aan staan om dan weer je leven op te pakken.
0: En elke dag in, zegt u maar, een stelling, behalve op vrijdag. En afgelopen week dachten we een lichtvoetige stelling. Hoera, ik kan weer een lange broek aan vandaag, omdat het wat kouder was. Maar dat vond luisteraar Sjoerd helemaal niks.
2: Maar wat heeft het nou voor nut om op de radio te vertellen of ik nou een korte broek draag of niet? Ja, ik vind het een flauwe kul van die stelling. Ja, ik vind dit niks. Het is... Nou ja, goed, ik mag best weten of ik een korte broek draag, maar...
3: Nou, dan hoef ik het niet te weten ook, Sjoerd. Als jij het onzin vindt, dan vertellen we ook maar niks. Nee. Dat zal de luisteraar dan nooit weten. En ik ook niet, Sjoerd.
0: Nou, volgende week vanaf maandag tot en met donderdag weer nieuwe stellingen in Zegt U Het Maar. Het is leuk als je inhoudelijk reageert op die stellingen door te bellen dan naar Zegt U Het Maar vanaf 5:30 0118 4 5 keer 9.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
11: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
10: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
11: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
10: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
11: Hoppa!
10: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. En dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace, daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
24: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
25: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
27: Dag Jaap.
28: Hi.
27: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
28: Ja, we hebben echt veel nodig.
27: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
28: Klopt.
29: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Dit speelden ze voor de gein in een radiostudio jaren geleden. Triggerfinger en I Follow Rivers. Straks de boekentip. We gaan het hebben over een bioscoop in de buitenlucht. En natuurlijk ook weer...

0: You Bring On The Sun, dat was natuurlijk London Beat. Ik ga eens even praten met Geert Formé. Want Geert, jij organiseert vanavond met een aantal anderen een buitenbios in Goes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar is het precies te doen?
1: Bij de Goese Golf organiseren wij een buitenbioscoop. Met name voor gezinnen die niet een mooie vakantie achter de rug hebben. En toch een mooi verhaal op de maandagochtend op school willen hebben.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Heb je dan een groot scherm midden op het golfterrein neergezet?
1: Ja, we hebben de driving range waar je normaliter gewoon kunt oefenen en afslaan. Daar hebben we een scherm van minimaal 5 meter breed en 3 meter hoog gezet.
0: Dat is aan het begin, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En daar wordt dus een film op vertoond vandaag. Heb jij al een idee hoe het is met de belangstelling?
1: Ja, er komen meer dan 150 kinderen met ouders, ja.
0: Hoe zijn die met jullie in contact gekomen?
1: Ja, we hebben de hulp gekregen van de stichting. Ik organiseer dit samen met The Lions. En de stichting als Stichting Leergeld, SMBO, Voedselbank, COA, die hebben ons geholpen om de juiste mensen hier te krijgen.
0: Oké, dat wordt heel veel stoeltjes neerzetten, denk ik.
1: Ja, we hebben gevraagd of ze een kleedje mee willen nemen.
0: Oké. Dat is wat makkelijker voor jullie.
1: Ja, exact. Ja. En anders kunnen ze gewoon op de grond zitten, hoor.
0: Ja. Hey, en gisteren was er ook al een vertoning, hè, van een film daar op dat terrein.
1: Klopt, ja. Gisteren was voor onze eigen vaste gasten een film. Natuurlijk een unieke locatie om te genieten van een film. Niet een alledaagse activiteit.
0: Nee. Hey Geert, hartstikke leuk. Een voorstelling dus vanavond. Een vertoning van de film Wonka uit 2023 voor heel veel gezinnen. En dan misschien volgend jaar weer een keer.
1: Voor een breder publiek.
0: Voor een breder publiek. Dankjewel en succes ermee.
1: Goed zo, bye bye.

0: Everybody needs somebody to love. The Blues Brothers. En over de liefde gaan we het ook hebben in de boekentip op zaterdag. Monique van de Drukkerij, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij las een tijdloos liefdesverhaal. En dat is het boek Dochter van de Zee, geschreven door Linda Wilgers.
1: Ja, dat is het, maar het is ook meer. Het is een liefdesverhaal, het is een historische roman, het is een avonturenroman met een magisch randje, magisch component. Dat is het allemaal, in één boek.
0: Nou, wat bedoel je met magisch?
1: Ik zal heel kort even vertellen. Het gaat over een jonge vrouw van 23. Het jaar is 1808. Het speelt zich af in Cornwall. Zij is teruggekeerd nadat ze weduwe is geworden naar het dorpje waar ze niet is geboren, maar waar zij als vierjarig kind werd aangetroffen, helemaal nat van de zee, vandaar dochter van de zee. En het verhaal gaat dat zij de dochter is van een soort mythisch zeewezen, de Seabucca. En dat een beetje magische, dat kom je steeds in het verhaal tegen. Maar het is allemaal zo gecomponeerd en gedoseerd dat het weet je, als het er heel dik bovenop ligt, dan denk ik ook van Ja. Maar het is allemaal heel goed gedaan.
0: Het klinkt mij een beetje als een verhaal over een zeemeermin, zoiets.
1: Ja, nou, dat zou je denken, maar dat valt enorm, mee of tegen, net wat je smaak is. Maar het is echt, het is ook wel natuurlijk die tijd, de verhaal, hè, mensen aan zee wonen. Vissers die dingen zien die ze niet kunnen verklaren. Wonderen die gebeuren die mensen niet goed kunnen verklaren. Dus het past ook wel een beetje in dat tijdsbeeld. Van hoe mensen toen ook dachten en omgingen met wonderbaarlijke gebeurtenissen.
0: Ja, het zorgt misschien ook voor een hoop onrust bij die personages.
1: Ja, best wel. Bij de hoofdpersoon wel. Maar uiteindelijk, vindt ze er ook wel troost en berusting.
0: Oké, okay, nou, hè? Mooie kaft weer, hè? Dochter van de zee. Blauwe kaft, we zien een soort schaduw, denk ik, van de hoofdpersoon. Ja. En ook wat allerlei onderwaterleven eromheen. Linda Wilgers, Dochter van de Zee, dat is de boekentip voor deze zaterdag. En die komt van Monique van de Drukkerij in Middelburg. En even tot slot, Monique, het is ook wel een boek wat je nog gewoon lekker kan lezen als je nog een klein beetje vakantie hebt.
1: Ja hoor. Of als je. Ik kan het eigenlijk altijd lezen, want er zit heel veel in. Het is ook een soort kostuumdrama in boekvorm. Zoiets. Ja, eigenlijk een veelzijdig boek.
0: Oké, dankjewel. Goed weekend. Werk ze vandaag.
1: Ja, dankjewel.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Deze hele zomer gaan we in het weekend op muzikale reis naar een land in de buurt.
1: De Europlaat.
0: En op zaterdag en zondag hoor je rond 11:30 een lied uit een Europees land van lang geleden of recent. En op zaterdag is dat een mooie classic. En we gaan deze keer naar Oostenrijk. Het land van de Alpen, de mooie bergdorpen en natuurlijk de wintersport. De hoofdstad is Wenen, bekend om zijn klassieke muziek, mooie statige gebouwen en ook gezellige koffiehuizen. Oostenrijk heeft heel wat beroemde inwoners voortgebracht. Denk aan Arnold Schwarzenegger, de acteur, en Sigmund Freud. En ook componist Wolfgang Amadeus Mozart. Morgen hoor je in Zondag in Zeeland bij Marcel wat er nu heel populair is in de hitlijsten in Oostenrijk. En vandaag gaan we terug naar het midden van de jaren 80. De Oostenrijkse zanger Falco kwam in dat jaar met hulp van de Nederlandse broers Bolland en Bolland met Rock Me Amadeus.

0: Michael Bublé en Everything. Het is de hoogste tijd voor de verloting van de weekprijs. Elsa heeft u afgelopen week 5 keer het nieuwsspelletje gespeeld. Iets na 9:30. En je kon bellen en een snelle bellen met het juiste antwoord op de nieuwsvraag. Die dient dus mee op zaterdag met deze verloting. En dat doe ik door te draaien zometeen aan de bingoballenmolen. Met balletje nummer 1 is dat deze keer Thijs uit Ierseke. 2 Albert uit Aardenburg. 3 Tini uit Kloosterzanden. Balletje nummer 4 heeft George uit Kwaadendamme. En nummertje 5 heeft Jan uit Meliskerken. Daar gaan we dan.
1: Alle ballen verzamelen.
2: Bingo!
1: Bingo!
0: Attentie,
1: daar gaan we.
0: Nu is even lekker husselen. En dan rolt daar vanzelf een balletje uit.
3: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, het is enorm spannend. Ik heb hier het balletje in mijn rechterhand. Wie zou er nou gewonnen hebben? Nou, ik zal het vertellen. Het is balletje nummer 2. En de prijs gaat naar Aardenburg dus deze week. Want dat is die van Albert. Vanuit gefeliciteerd Albert. Wij gaan even contact met jou opnemen. Dan zorgen we dat de prijs zo snel mogelijk wordt opgestuurd. En wil je zelf ook een keer meedoen met deze waanzinnig spannende verloting op zaterdag, dan raad ik je aan om vooral mee te doen met het nieuwsspelletje in Goedemorgen Zeeland van maandag tot en met vrijdag.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje deze weekendshow. Boswachter Paul Begijn tipt deze zomer bijzondere plekjes in de Zeeuwse natuur. En dit keer de Zwaakse Wil in de zak van Zuid-Beveland.
1: De mooiste plek is toch wel aan de Zwaakse dijk nummer 5. Dat is in Kwaadendamme. En daar start ook de rode wandelroute, die is zo'n 4,5 kilometer. En van daaruit kun je ook je fietstocht prima starten. En ja, dan krijg je echt een hele mooie inkijk in die prachtige natuur van het Zwaakse Wil. Wat vooral bestaat uit water, vochtige hooilandjes, knotwilgen, mooie rietkragen. Ja, het is echt ook een vogelwalhalla voor verschillende soorten.
0: En we hadden het er weer over een boek. Dochter van de Zee, Linda Wilgus, werd getipt door boekenwurm Monique Eskens. Zij heeft ervan genoten.
2: Het is een liefdesverhaal, het is een historische roman, het is een avontuurroman met een magisch randje. Magische component, dat is het allemaal.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: Vanavond in de kerk van Brouwershaven, Royal Wind Music. Renaissance muziek van wereldniveau met gigantisch grote blokfluiten.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499-990. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals

0: Tempoer, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Hey, ik kwam net de buren tegen.
16: Zijn die alweer terug dan?
2: Die zaten toch in Mexico of zo?
1: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
2: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
1: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
2: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe een reis was.
1: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport. Met Mirjam van Bouwen.
9: Omroep Zeeland.
19: Opnieuw stapten de Dolomina's op de fiets in het donker. Een jaar na de moord op Lisa in Abcoude, toen er ook fietsprotesten waren om de veiligheid van vrouwen op straat te verbeteren. En ook in deze uitzending is er genoeg geld opgehaald om de kinderboerderij in Middelburg overeind te houden. Verder praat Jan-Jaap Correa ons bij over het Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, er valt regelmatig een bui, soms een stevige. En het is op dit moment 18 à 19 graden. Goedemiddag, welkom bij deze Zeeland Nu. Een jaar na de eerste fietstocht om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen zijn de Dolomina's opnieuw door Middelburg gefietst. Gisteravond stapte een enkele man, maar voornamelijk vrouwen, in het donker op de fiets. En ook verslaggever Adaya Unland was erbij.
20: Afgelopen jaar, in 2026, zei tegen mijn jongste dochter: niet alleen door het donker fietsen. Hou je sleutel in je handen. En
21: ik ben Mayra Kemp, ik ben de kartrekker van Dolomina Zeeland en ik sta hier vanavond voor de openbare orde voor de vrouwen.
22: Jullie doen dit jaar voor de tweede keer, vorig jaar was de eerste keer. Wat is er veranderd sindsdien en wat niet?
21: Nou, vrouwen kunnen eigenlijk nog steeds niet veilig over de straat heen. Ook gemarginaliseerde groepen krijgen nog te vaak te maken met geweld op straat of tijdens het uitgaan. En dat is eigenlijk, ja, dat willen we voorkomen en dat willen we aandacht voor vragen dat het nog steeds gebeurt.
22: We gaan een route maken door het centrum van Middelburg. Hebben jullie nog specifieke plekken uitgekozen waar iets achter zit?
21: Ja, we zijn eigenlijk een beetje gaan opzoeken naar donkere plekken, maar ook plekken waar we langs fietsen tijdens het uitgaan, of in ieder geval best wel wat mensen van Zeeland, om aandacht te vragen voor die donkere plekken en de onveiligheid die daar ervaren wordt tijdens het fietsen.
20: Let's do this, oké?
22: Okay? Lydia, waarom ben je hier vanavond?
23: Ik ga in ondergoed fietsen, omdat ik wil laten zien dat ik dragen mag wat ik dragen mag. En ik niet lastig gevallen hoef te worden. Ik vraag er niet om, het hoort niet en mannen moeten hun gedrag aanpassen.
24: Ik ben Jip, ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Biggekerken.
22: Waarom heb je meegedaan vanavond?
24: Omdat ik het vind dat iedereen veilig thuis wordt te komen en met een veilig gevoel op straat wordt te gaan.
22: Hoe voel jij jezelf normaal gesproken op straat? Voel jij je veilig in Zeeland?
24: Ligt eraan. Af en toe niet ook. Meestal in het donker. En als ik naar huis moet fietsen over donkere paadjes, dan vind ik het al minder.
22: Ja. En doe je dan iets om jezelf veiliger te voelen?
24: Ja, sowieso heb ik een vriendin met als ik er aankom of iets of als ik naar huis ga, dan heb ik mijn vader. En mijn locatie deel ik. Ja.
20: Vrouwen, queers, everybody. Dank jullie wel. De nacht is ook voor ons.
22: Yeah! En hoe was het?
21: Ja, het was echt super tof. Er zijn super veel mensen komen opdagen. De opkomst was groter dan we hadden verwacht. En de sfeer was heel goed.
22: Hoeveel mensen waren er ongeveer?
21: Ik denk dat de schatting wel rond de 50 lag.
22: En is dat meer dan vorig jaar?
21: Vorig jaar waren er wel een stuk meer mensen, was de tocht wel langer. Maar voor het feit dat er nu geen incident heeft plaatsgevonden die heel groot in het nieuws is gekomen, vind ik de opkomst nog steeds heel groot.
0: Merk Kemp was dat van de Dolomina's in gesprek met Adaya Unland. Ander nieuws in Zeeland. Gisteravond laat lag een persoon in het kanaal door Walcheren bij het stadskantoor in Middelburg. Hulpdiensten rukten uit, maar hij of zij kwam zelf weer op het droge, is wel nagekeken door ambulancepersoneel. Lange tijd was onduidelijk of er nog een tweede persoon in het water lag, maar dat bleek niet zo te zijn. Degene die wel in het water was beland, is meegenomen door de politie, meldt HV Zeeland. Een benefietmiddag en avond moest geld opleveren voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Die verkeert in financiële problemen, langere tijd al. Maar entree heffen weigeren ze. De kinderboerderij moet toegankelijk blijven voor iedereen. En daarom dus een benefietfestival. Of dat wat heeft opgeleverd, vraag ik aan Millie Koger van De Klepperhoeve. Millie, hoe was het?
5: Ja, het was overweldigend. Het was echt, het is ontzettend druk geweest. We hebben heel veel mooie gesprekken gehad. Heel veel donaties. En ja, het was echt een hele mooie dag.
0: Ja, want er waren optredens, er was een disco, spelletjes, een loterij. En daar kwamen dus allemaal veel mensen op af.
5: Ja, er kwamen heel veel mensen op af, ja. Ja, 's middags was het vooral op de kinderen gericht. En 's avonds meer voor de volwassenen. Maar eigenlijk heeft het Koorkerkplein van 2 tot 11 uur 's avonds aardig volgestaan.
0: Wauw, had je dat verwacht?
5: Ja, lastig. Je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van het weer. Dus dat was wel even spannend. Maar de zon ging schijnen en het is droog gebleven. En ja... Het was gewoon echt heel goed druk. Dus dat was echt super fijn.
0: En dan natuurlijk de belangrijkste vraag. Heeft het genoeg geld opgeleverd?
5: We moeten nog tellen. Gezien alle donaties die gedaan zijn en alle positieve reacties, moet dat echt wel helemaal goed komen. Ja.
0: En voor hoe lang ben je dan uit de brand, denk je? Moet er volgend jaar weer zo'n benefiet komen bijvoorbeeld?
5: Uiteindelijk als er structureel niks verandert, ben ik bang van wel. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk wel al een hele goede zet in de goede richting.
0: Hartstikke fijn, dankjewel Millie Koger van De Klepperhoeve. Straks krijg je de weersverwachting, maar nu eerst muziek, Gloria Estefan.

0: Gloria Estefan was dat. Het is 14 minuten over 12. We gaan het over het weer hebben. Er zijn nog een paar buien, maar in de loop van de middag wordt het droog. We hebben dan een afwisseling van stapelwolken en zon. Het wordt een graad of 20 en het waait matig uit het noordwesten. Vannacht is het rustig weer. Het koelt af tot 12 graden. Lokaal is er wat nevel of een mistbank. Morgen geregeld zon en ook stapelwolken. Bij een matige noordenwind, het wordt dan 20 à 21 graden. Komende week wordt het tijdelijk warmer, met maximum temperaturen die oplopen tot 25 graden op woensdag. En voor het sportnieuws is hier Jan-Jaap Coré.
1: Hoi Mirjam, na de vlekkeloze start van vorige week spelen Hoek en Kloetingen vanmiddag hun tweede wedstrijd van het seizoen in de tweede divisie. Promovendus Kloetingen laat zich daarin voor het eerst op het eigen sportpark zien, want Kozakkenboys uit Werkendam is op het Westerlopark de tegenstander. Roeland van Vliet vertelt je de bijzonderheden vooraf.
2: Het is natuurlijk een bijzondere middag voor Kloetingen. Niet alleen speelt de club de eerste thuiswedstrijd ooit in de tweede divisie, ook is het nog eens de eerste wedstrijd van de nieuwe hoofdtrainer. Vincent de Klerk, geboren in Goes en woonachtig in Hendrik Ido Ambacht, heeft maandag het stokje overgenomen van Roy Hendriksen, die de hele voorbereiding deed met Kloetingen en uiteindelijk maar bij één duel op de bank zat. Dat duel, vorige week in Amsterdam, werd wel gewonnen. Het werd 1-3 bij AFC. De Klerk was toen al aanwezig als toeschouwer en zei later dat de lef waarmee Kloetingen voetbalde hem wel beviel. Het is nu aan hem om die lijn door te trekken. De tegenstander vanmiddag is Kozakkenboys. Die ploeg uit Werkendam wordt gecoacht door Dennis de Nooijer en hij heeft oud-Kloetingen-speler Zenja Durlo in zijn selectie zitten. In de voorbereiding oefenden Kloetingen en Kozakkenboys al tegen elkaar. Toen werd het 3-2 voor Kloetingen. Nu zijn we een paar weken verder en is er veel veranderd, vooral bij Kloetingen. De aftrap is om 3 uur en iedereen is benieuwd of de hand van Vincent de Klerk al zichtbaar is in zijn eerste duel.
1: Ook in de tweede divisie speelt Hoek vanmiddag in en tegen Katwijk. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer trapt om 3 uur af op Sportpark de Krom. En Hoek heeft goede herinneringen aan die plek. Je hoort Jorben Westraten.
3: Een grote schok was het vorig seizoen toen Hoek in de eerste wedstrijd bij Katwijk wist te winnen. De eerste contouren van wat een topseizoen zou worden was daar met terugwerkende kracht al zichtbaar. Hoek won toen met 0-1 door een goal van Steve Schalkwijk. Vorige week speelde Hoek in de openingswedstrijd van het seizoen vooral in de tweede helft erg goed voetbal. In de rust bracht Gerard de Nooijer toen Tom Boeren en Kevin Hebbelink en dat duo maakte in de tweede helft het verschil. Beide zijn nog niet helemaal wedstrijdfit, dus of ze vandaag starten is nog maar de vraag. Tegenstander Katwijk, de recordkampioen van het Nederlandse amateurvoetbal, miste op de eerste speeldag maar liefst 9 spelers. Het ging dan ook met 1-0 onderuit tegen Spakenburg. Ook aanvoerder Levi Bouwens uit Goes is nog herstellende. Hij liep vorig seizoen een kruisbandblessure op. Iemand die er wel bij is bij Katwijk is Johnny Tibos. Oudspeler van Hoek en vorig jaar natuurlijk kampioen geworden met Kloetingen in de derde divisie. En hij zal extra gemotiveerd zijn tegen Hoek om te laten zien dat hij in de basis van Katwijk thuis hoort. Om 3 uur trappen Katwijk en Hoek af op Sportpark de Krom.
1: Je hoeft vanmiddag niets te missen van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen. In ons liveblog in de app en op de website houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dan ander voetbalnieuws. René Hillebrand uit Goes is de nieuwe trainer van HKW 21. De fusieclub van Hoedekenskerken en Kwaadendammen nam onlangs afscheid van Peter Koster uit Axel, omdat hij het trainerschap niet meer kon combineren met zijn werk. En nu is in Hillebrand een opvolger gevonden. René Hillebrand was vorig seizoen actief in de technische staf van Wolfaarsdijk en zou daar ook dit seizoen assistenttrainer zijn. Maar in goed overleg tussen beide clubs is nu afgesproken dat hij hoofdtrainer van HKW 21 wordt. Vandaag is er ook nog veel andere sport waar we je van op de hoogte zullen houden. De halve marathon van Westerschouwen wordt gelopen. Jan-Paul van Hekken speelt zijn eerste competitiewedstrijd voor Tottenham Hotspur en Danny Tolhoek in Duitsland voor Eintracht Frankfurt. Talentvolle voetbalsters spelen een internationaal toernooi in Terneuzen. En wielrenner Milan Vader begint vandaag aan de Ronde van Spanje. De Vuelta is voor de wielrenner uit Middelburg zijn tweede grote ronde.
0: Dankjewel Jan-Jaap. Daarmee zijn we gelijk aan het einde van Zeeland Nu. Blijf lekker luisteren. Hier begint nu de Zeeuwse Top 40. En om 5 uur ben ik er weer met meer nieuws. Tot dan. Fijne dag.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Gintronics met 23 Boogie. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met lekker veel muziek uit Zeeland. En ja, het is zomer, maar die Zeeuwse artiesten zitten toch niet stil. En wie ook niet stil zit, is Marcel van der Driest.
1: Gintronics, dat bestaat uit J.B. Meijers en zijn dochter Jazz. En die hadden gewoon zin om lekkere disco te maken. Nou, dat hebben we gehoord.
0: En lekkere zomerse muziek komt van The Outback. De band van Olof Zinken uit Domburg. Dit is Good Days. I'm

0: die van jou.
1: Emma Heesters en haar nieuwe hartenbreker. En zij is van plan om flink te genieten van de zomer.
2: Ja, dat vertelde ze. Werken aan je carrière, dat is één ding. Maar ze wil gewoon ook leuke dingen doen met vriendinnen. En ze is single. Dus dat biedt ze voor haar ook weer allerlei mogelijkheden.
1: Muziek van de band Vos. Dat is Nederlandstalige nummers van de EP Buitenslapen van vorig jaar. En dit is er eentje van. Thuis en vliegen. Dit is de

0: She Can. Secret Rendezvous met Better Than She Can.
1: En in gedachten zie je dan zangeres Sietske Mors in het zwembad heerlijk relaxed op zo'n luchtbedje drijven. Ja, dus zo kom je natuurlijk wel in zomerse sfeer. Hè?
0: Een nieuwe track van Adrie van der Lijken uit de Neuzen. Deze heet The Waterfall.

0: Pep en Rash en Gold Rush.
1: Ja, dat was een samenwerking van Jesse van de Ketterij en Rashid El Ouarici. Ik weet eigenlijk niet of ze nu nog veel samen doen, maar Jesse van de Ketterij is volop actief als producer die Pep.
0: Meer samenwerking, in dit geval muziek in dialect, in de Zeeuwse top 40. En dat is in dit geval van gitarist en zanger Laurens Joensen. 2 jaar geleden maakte hij een Zeeuwse tekst voor een nummer van de Amsterdam klezmerband, Paradies. En er is ook een videoclip van gemaakt door Erik Holm van Omroep Zeeland. Dus kijk

0: Muziek uit Zeeland.
1: Wij willen altijd meer muziek uit Zeeland. Stuur alles op wat je kent naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet hoor je het dan hier in een van de volgende afleveringen van de Zeeuwse Top 40. En volg die Zeeuwse muziek via de websites zeeuwsetop40.nl en social media.
2: Wij zijn er volgende week weer. Maar blijf natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En wij wensen je een mooi weekend toe.
3: Dance, break, rattle or shake, but put your soul in every move you make. Twist, shout, let it all out, and show

De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Auto's Term is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
17: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

heerlijke plaat van Kenny Loggins aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Footloose. In dit programma hebben we uiteraard weer opmerkelijk nieuws. Dat gaat dit keer over Griekenland in de Alpen. Ja, je hoort het goed. In het jaar van de hit reizen we terug naar 1989 en we kijken terug naar 22 augustus in de geschiedenis, in vandaag vroeger. Verder buitengewoon fraaie hits van vroeger en nu natuurlijk. Sting komt langs, John Travolta, Cameron Whitcomb, Bruno Mars, Boskaggs en nu Noah Kahan en Julia Michaels.

Show Me Heaven, Maria McGee. Ze stond bepaald niet te springen toen ze Show Me Heaven voor het eerst hoorde. Het nummer heette toen nog Secret Fire. En was bedoeld voor Days of Thunder, de racefilm met Tom Cruise. De melodie vond ze prachtig, dat wel. Maar die teksten, oh verschrikkelijk, zei ze zelf. Maar Mariah, die wilde het lied alleen zingen als de woorden mocht veranderen. Nou, daar kreeg ze precies één avond voor. Dus ze ging zitten, schreef een nieuwe tekst en leverde die de volgende dag weer in. En zo werd Secret Fire ineens dit Show Me Heaven. Ook over de opname was nog wat gedoe, want Maria wilde het klein en ingetogen houden. Haar platenmaatschappij hoorde juist een grote ballad en liet het nummer steviger aanzetten. Zelf vond ze daardoor eigenlijk niet meer zo bij haar passen. Maar juist die combinatie van kwetsbaarheid en groot drama, die maakte dit nummer toch uiteindelijk wel onvergetelijk. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Met nu muziek uit Zeeland. Hier is Bluff met Levenslang.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

plaat van Boss Gags. Blijft prachtig. What can I say? Zometeen gaan we voor de eerste keer in de muziekmiddag naar het jaar van de hits 1989. En dan vertel ik je hoe een gemiddeld salaris er toen uitzag en wat je er ongeveer voor kon kopen. Maar eerst nog bijvoorbeeld deze mooie plaat van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

Anastasia, One Day in Your Life. Tijd geworden om voor de eerste keer in de muziekmiddag te gaan naar het jaar van de hit, 1989. Hoe zag een gemiddeld salaris er toen uit? Wie modaal verdiende, die kreeg ongeveer 3.165 gulden bruto per maand uitgekeerd. Een gemiddelde koopwoning kostte in dat jaar rond de 155.000 gulden. Een populaire gezinsauto was toen de Opel Kadett. Voor een vijfdeurs Kadett 1.3 LS betaalde je ongeveer 24.850 gulden. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1989. Later krijg je ook nog de nieuwsfeiten uit dat jaar, gaan we natuurlijk een mega hit draaien uit ons jaar van de hit.

Cresip in de muziekmiddag daarvoor. Cameron Whitcomb met Medusa, die prachtige van Toto, Africa. Het begin van de jaren 80. Eind jaren 70 was dit een mega hit.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Later in de muziekmiddag gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we naar de geschiedenis, de nieuwsgeschiedenis van 22 augustus. Gaan we bijvoorbeeld terug naar 1566.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Direct, Taylor Swift, Somber komt langs, Claude, Tina Turner en nu Niall Horan. Dit is een hele mooie, genaamd Dinner Party.

Love Song, je hoorde Sarah Bareilles. Zometeen stappen we weer in de geschiedenis. De geschiedenis van 22 augustus. Gaan we in Zeeland beginnen in het jaar 1566. En dat heeft alles met de beeldenstorm te maken.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Zometeen gaan we in de muziekmiddag terug naar de tijd waarin Rod Stewart nog sexy werd gevonden. Althans, dat vond hij dan zelf en ging hij vragen aan andere mensen. Maar eerst Claude, dit is Eb en Vloed.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Het is in de muziekmiddag tijd geworden om de tijdmachine weer in te stappen. We gaan terug naar 22 augustus in de geschiedenis. We beginnen in Zeeland in het jaar 1566. De beeldenstorm heeft dan ook Middelburg bereikt.

tegenover elkaar bij Bosworth. Richard die sneuvelt tijdens de veldslag en Henry wint uiteraard. Hij bestijgt de troon als Henry de VII en wordt daarmee de eerste koning uit het beroemde huis Tudor. De slag betekent ook het einde van de Rozenoorlogen. Een lange, jarenlange strijd om de Engelse kroon. En op 22 augustus 1864, we zitten echt flink in de geschiedenis, wordt in Genève een verdrag ondertekend dat de oorlogvoering voorgoed verandert. 12 landen die spreken af dat gewonde militairen verzorgd moeten worden, ongeacht aan welke kant ze hebben gevochten. Ook artsen, verplegers en veldhospitalen krijgen bescherming. Het is de allereerste conventie van Genève en vormt de basis voor het internationale oorlogsrecht zoals we dat op dit moment kennen. Dat gebeurde allemaal vandaag vroeger op 22 augustus.

Leona Lewis in de Muziekmiddag. Straks gaan we weer naar het jaar van de hit, 1989. Vertel ik je wat er allemaal op televisie te zien was in die tijd.

werd er toch mooie muziek gemaakt in de jaren 70. Stevie Wonder hoorde je met Superstition. In de muziekmiddag is het weer tijd om eventjes in het jaar van de hit te kruipen. Het jaar 1989. Wat keek Nederland eigenlijk op televisie? Je grote favoriet was Doet hij het of doet hij het niet? De spelshow van Peter-Jan Rens. Kandidaten die moesten voorspellen hoe filmpjes met nietsvermoedende mensen zouden aflopen. Peter-Jan die rende ondertussen met eindeloos enthousiasme door de studio. Het programma viel zo goed in de smaak dat het dat jaar de gouden televisiering won. Ook Ron's Honeymoon Quiz was een echte zaterdagavond televisieshow. Ron Brandstreder ontving aanstaande bruidsparen die vragen beantwoordden en soms behoorlijk vreemde opdrachten moesten uitvoeren. Beroemd was natuurlijk die Toren van Pisa, dat weet iedereen. Dan was er ook nog de serie Medisch Centrum West. Nederland leefde volop mee met de artsen en verpleegkundigen in het fictieve ziekenhuis. Er waren medische noodgevallen, maar natuurlijk ook liefdes, ruzies, intriges, spanningen tussen de medewerkers. Het was precies zo'n serie waarvoor je op tijd thuis wilde zijn in ons jaar van de hit 1989.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reis weer met Golden eSIM.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
29: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
30: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard de Buk. Omroep Zeeland.
31: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

Sheryl Crow, All I Wanna Do. Heerlijke plaats uit midden jaren 80. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland tot 5 uur vanmiddag. Straks gaan we weer naar het jaar van de hit 1989. Heb ik een paar belangrijke nieuwsfeiten uit dat jaar en een hele grote hit. En daartussendoor nog heel veel muziek. Wat dacht je van Mika, Barry White komt langs, Alex Warren. Nu gaan we naar Amy McDonald. Dit is haar grote hit, Mr. Rock'n'Roll.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Peter Tosh en Mick Jagger lijken misschien een opmerkelijk duo, maar hun samenwerking kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Rolling Stones die waren gek op reggae en namen Tosh in 1978 onder hun hoede bij hun eigen platenlabel. Voor zijn album Bush Doctor haalde Peter Tosh een oud soul nummer van de Temptations uit de kast. Dit Don't Look Back was geschreven door Smokey Robinson en Ronald White, maar Tosh die trok het lied helemaal naar Jamaica. Tempo ging omlaag, de reggae kwam erin en de boodschap die bleef mooi overeind. Blijf niet hangen in een gebroken hart, maar loop verder. Mick Jagger die zong mee en gaf het nummer natuurlijk net wat extra aandacht. De twee brachten het zelf samen op het podium, onder meer tijdens de Amerikaanse tournee van de Rolling Stones. Motown uit Detroit, reggae uit Jamaica en een vleugje rock'n'roll dus uit Londen. Heerlijk. Peter Tosh, Don't Look Back.

Dat is de titel van deze plaat. Mooie, gevoelige plaat, gezongen door Adele. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen gaan we weer naar het jaar van de hit. Gaan we naar de nieuwsfeiten uit

Barry White, de koning van de zwoele disco, zullen we maar zeggen. Je hoorde Can't Get Enough of Your Love. Het is tijd geworden om weer naar het jaar van de hit te gaan. We gaan terug naar 1989. In het voorjaar van dat jaar verzamelen zich duizenden studenten en andere demonstranten op en rond het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Ze vragen om politieke hervormingen, meer vrijheid en een einde aan de corruptie. In de nacht van 3 op 4 juni grijpt het Chinese leger heel hard in. Er wordt met scherp geschoten. Er vallen honderden, mogelijk zelfs duizenden doden. Het

November 1989. Na weken van protesten en groeiende onrust in de DDR worden de grensovergangen in Berlijn onverwacht geopend. Duizenden mensen trekken naar de muur, klimmen erop en vallen elkaar aan beide kanten huilend in de armen. Na ruim 28 jaar is de Berlijnse muur gevallen. Het wordt het symbool van het einde van de Koude Oorlog. En dan gaan we naar de hit uit het jaar van de hit 1989. Mike and the Mechanics, The Living Years. Het nummer ontstond uit het verdriet van Mike Rutherford en tekstschrijver B.I. Robertson. Zij verloren rond dezelfde tijd hun vader en beseften pas daarna hoeveel er tussen hen onuitgesproken was gebleven. De song gaat over de afstand die er soms tussen vaders en zonen kan ontstaan. Over meningsverschillen, trots en vooral over spijt. Omdat je bepaalde dingen niet meer kunt zeggen wanneer iemand er niet meer is. Paul Garrick die zong het nummer en ook voor hem kwam de tekst dichtbij. Zijn vader overleed toen hij nog jong was. De boodschap is even eenvoudig als raak. Wacht niet met praten tot het te laat is.

0: jou.
1: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Mika, Grace Kelly hoorde je daarvoor. Emma Hester is een hartenbreker. En de hit uit ons jaar van de hit 1989. The Living Years van Mike and the Mechanics.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Hier is Donson.

Shania Twain in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks hebben we opmerkelijk nieuws. Gaat over Griekenland in de Alpen. Hoe dat zit, hoor je later in de muziekmiddag.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Hey Remo!
17: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
16: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
20: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Autosteun is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
24: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met...

Lily Allen, Smile, aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Straks vertel ik je in het kader van het jaar van de hit 1989... wat je toen kon doen met 10 gulden op zak. En we hebben opmerkelijk nieuws. Griekenland in de Alpen. Verder heel veel muziek. Cyndi Lauper, Keane, Phil Collins, The Course natuurlijk. En nu Shakira. Come on, get up.

Billy Joel, The River of Dreams. Zometeen in de muziekmiddag. De enige plaat die door de mannelijke leden van ABBA is gezongen. Maar eerst Raccoon. Het is al laat, toch?

Abba, does your mother know? Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks gaan we naar de Alpen. Althans, niet helemaal. We gaan ook naar Griekenland. Hoe dat zit, hoor je in het opmerkelijk nieuws. Nu is muziek van Teddy Swims.

Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Je hoorde de Coors. Het is tijd voor opmerkelijk nieuws uit Zwitserland. Waar twee broers het vakantiegevoel gewoon naar hun eigen achtertuin hebben gehaald. Heel simpel. Michael en Samuel Scherrer bouwden daar een compleet Grieks minidorp. Echt waar, met witte gevels, blauwe luiken, geplaveide straatjes en zelfs een traditionele bar. Aan elk detail is gedacht. De broers die werkten er een jaar aan en gaven zo'n 10.000 euro uit. Het dorpje ligt naast de woning van Michael vlakbij het Bodemeer. En Griekenland is niet hun enige bestemming. Op hetzelfde terrein maakten ze eerder al een Japanse tuin en een Ierse pub. Inmiddels volgen ruim 70.000 mensen hun bouwwerken op Instagram. Ideaal eigenlijk. Voor een avondje Griekenland hoeven ze dus alleen nog maar de achterdeur open te doen. Perfect.

you. Try Again, Chef Special, hoorde je in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Straks nog één keer terug naar het jaar van de hit, 1989. Wat kon je toen toch met 10 gulden op zak doen?

Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. We gaan voor de laatste keer terug naar het jaar van de hits, 1989. Wat kon je doen met een tientje op zak? Dat verdween toen echt niet onopgemerkt uit je portemonnee trouwens. Je kon er nog verrassend veel mee doen. Stel dat je zin had in een avondje videotheek bijvoorbeeld. Ja, dat hadden ze toen nog. Voor ongeveer 5 gulden huurde je een populaire film. Met 10 kon je er dus 2 mee naar huis nemen. Een beetje popcorn erbij en je weekend was compleet. Was je onderweg, dan kon je voor een tientje ook een flinke stapel stripboeken of tijdschriften meenemen. Een Donald Duck bijvoorbeeld kostte nog geen 2 gulden. En ook veel andere bladen waren prima betaalbaar. En kreeg je trek, dan liep je de snackbar binnen. Dat doe je nu ook. Alleen toen, voor 10 gulden, bestelde je zonder moeite een frietje met een snack, een drankje en hield je vaak zelfs nog wat klein geld over. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1989.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
11: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen? Dicht bij ons en de kleinkinderen?
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport. Met Mirjam van Bouwen.
15: Omroep Zeeland.
17: De Pride Boat was niet welkom bij de havendagen in Zierikzee, maar hij voer vandaag toch voordat het echte evenement van start ging. En ook in deze uitzending een internationaal voetbaltoernooi met deelnemers uit in totaal 5 landen, allemaal talentvolle meiden. En verder praat Jan-Jaap Correa bij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, vrij veel zon en droog. Het is 18 à 19 graden. Goedemiddag, welkom bij deze Zeeland Nu. De laatste dag vandaag van de havendagen in Zierikzee met de vaartocht van de Mosselkotters. Een prideboot wilde daarin meevaren om de acceptatie van queers te vergroten. Maar dat wilde de organisatie van de havendagen niet. En uiteindelijk is besloten dat de prideboot zou varen voordat de officiële vaartocht begon. Verslaggever Katie van Essen was bij de afvaart van die prideboot.
28: Is het dan meneer?
5: Oh, we gaan! Hey! Hey!
29: Ik ben Cor de Jonge. Ik kom oorspronkelijk uit Zierikzee. Ik ben geboren en getogen en hier heel lang in de kast gezeten. En vandaag ga ik meevaren op de prideboot om ons te laten zien dat we er zijn. We werden in eerste instantie geweigerd. We mogen toch varen en willen gewoon een statement afgeven van dat we er zijn. En om op die manier ook wellicht mensen te kunnen overtuigen van dat ze wat positiever over ons gaan denken. Misschien wat jongeren kunnen helpen die nog in de kast zitten of problemen hebben. Dat dit ze wat steun geeft. En dat is vooral mijn doel ook om hier te zijn.
30: Het is natuurlijk wel gek dat jullie niet ertussen varen, jullie moeten eerder vertrekken. Ja. Vind je dat dan toch vervelend of raar?
29: Tuurlijk is het raar. Niet meer vervelend, want weet je, dat is al gepasseerd. Ik vind het nu gewoon mooi dat we dit doen. En eigenlijk vind ik het stiekem ook heel mooi. Omdat er denk ik nu zelfs veel meer ophef is, veel meer publiciteit is als dat voorheen zou zijn. En ook als we gewoon mee zouden hebben gevaren. Dus eigenlijk met een dikke vette knipoog vind ik het prachtig wat er gebeurt. Tuurlijk, het gegeven op zich zou natuurlijk veel mooier zijn als we mee zouden varen. Dat blijft, hè? Want daar gaat het om. Dat we het gewoon niet geaccepteerd worden.
30: Is dit nog steeds nodig?
29: Ja, absoluut. Weet je, ik heb een paar keer gezegd, ook zolang als mensen gewoon uitgelachen worden, uitgescholden worden, gemolesteerd worden, uit huis gezet worden, zijn zulke dingen nog nodig. Dat mensen ook gaan beseffen wat er nog kan gebeuren met mensen die in zo'n situatie zitten of die in dat schuitje zitten, niet geaccepteerd worden, angstig zijn om daar vooruit te komen. Dus ja, dat blijft nodig. Weet je, iets wat geaccepteerd moet kunnen worden, moet ook eerst zichtbaar zijn. Dus daarom moeten we het ook laten zien.
17: En zoals gezegd, de Pride Boat mocht dus niet in de vloot meevaren van de havendagen. Voorzitter van de havendagen, Jaap Schot, daarover.
31: Ik heb één ding gezegd, geen evenementen binnen ons evenement. De havendag is voor de mossels, promotie van de mossel en voor de Zeeuwse visserij. En we zeiden, we kunnen geen evenement doen binnen ons evenement. En of het de Pride Boat is of het anders, dat heeft niks met de Pride Boat te maken. We hebben gewoon gezegd, ons feestje is ons feestje. Puur voor de mosselvissers en voor de mossel.
30: Dan zijn ze toch vertrokken, ze varen erop vooruit. Is dat een goede middenweg voor iedereen?
31: Denk het wel, ja, dat is heel goed.
17: En de Prideboot was op tijd weer terug in de haven, nog voordat de officiële vaartocht begon.
1: De opvarenden vierden daarna inderdaad hun eigen feestje in een café in Zierikzee. Ander nieuws in Zeeland. Een ernstig ongeluk vanmiddag op Tholen. Aan de Vrouwendijk belandde een motor met zijspan in de sloot. Er zat een kind in de zijspan dat raakte gewond en is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De bestuurder van de motor raakte ook gewond. En op de N57 bij Sirruskerk op Walcheren botste een vrachtwagen en een auto op elkaar. De vrachtwagen reed achterop de auto. Wonderwel raakte niemand gewond. Wel moest de auto weggetakeld worden en het ongeluk zorgde daarom voor een file. Allerlei talen klonken vandaag op de velden van voetbalvereniging Terneuzen. Daar was de eerste editie van de International Women's Cup voor meisjes onder 13 jaar. 14 ploegen deden mee, niet alleen uit Nederland en België dus, maar ook uit Duitsland, Denemarken en Zweden. Verslaggever Barry van der Hoofd sprak organisator Josué Wever.
2: Het is eigenlijk ontstaan 4 maanden geleden. Naar aanleiding ook dat mijn dochter naar KGent is gegaan. En we hebben daarmee verschillende buitenlandse toernooien gedaan. En toen dacht ik van ja, wat daar kan, kan hier ook. We hebben een fantastische accommodatie hier bij VV Terneuzen. Dus ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
3: Onder 13 ploegen vinden in Nederland is niet zo heel makkelijk. Hoe ben je aan dit deelnemersveld gekomen?
2: Ja, het deelnemersveld is ontstaan, inderdaad toernooi buitenland gespeeld. Teams gevraagd of ze interesse hebben. In Nederland is het inderdaad erg lastig. Dus dan kom je al snel uit op regio-teams. En zo hebben we ook een Zeeuwse regio-team opgesteld voor dit toernooi. Dus ja, vragen, contacten leggen, netwerk opbouwen. En ja, dat eigenlijk.
3: Het Zeeuwse regio-team heb je ook zelf eigenlijk samengesteld?
2: Ja, het Zeeuwse regio-team is samengesteld op basis van talentvolle meiden die bij hun eigen club afgelopen seizoen goed hebben gepresteerd. Niet alleen op het veld, maar ook vooral naast het veld. Hoe ga je om met de kritiek? Hoe ga je om met de tegenstander? En op basis daarvan heb ik Zeeuwse regio-team opgesteld.
3: Daarnaast heb je natuurlijk heel veel tijd, denk ik, in deze organisatie gestoken.
2: Ja, maar niet ik alleen. Samen met mijn compagnon Alexander Bareman hebben we hier heel veel tijd, energie in gestoken om het zo goed mogelijk voor iedereen neer te zetten.
1: Catalea, de dochter van Josué Wever, verruilde VV Terneuzen deze zomer dus voor profclub KAA Gent. Zij was in vorm vandaag en scoorde erop los.
4: Ja, ik vind het super tof en ik vind het ook heel grappig dat ik nu ook gewoon op bij mijn oude club nu speel, maar dan met mijn eigen team.
3: En je vader, of jullie vaders, hebben dit eigenlijk allemaal georganiseerd?
4: Ja, ik vind het ook wel heel leuk dat die dat voor ons hebben gedaan.
3: En gaan jullie dit toernooi winnen?
4: Ja.
1: Ja, een zelfverzekerde Catalea in gesprek met Barry van der Hoofd. Het toernooi is nog volop bezig, dus een winnaar is er nog niet. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Maar nu eerst muziek.

0: On My Soul, Bruno Mars. Het is bijna 14 minuten over 5. Tijd voor het weerbericht. Het blijft ook vanavond vrij zonnig en droog. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en zakt langzaam. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Landinwaarts is er kans op nevel of een mistbank. Morgen hebben we geregeld zon en ook stapelwolken bij een matige noordenwind. Het wordt dan 20 à 21 graden. Komende week wordt het warmer met temperaturen die oplopen tot 25 graden op woensdag. Het is eerst vrij zonnig en droog met later toenemende kans op buien. En voor het sportnieuws is hier Jan-Jaap Coré.
1: Goedemiddag, het was een spannende middag voor Kloetingen en Hoek, want na de overwinningen van vorige week waren er nu de tweede wedstrijden in de tweede divisie tegen sterke tegenstanders. Kloetingen kreeg op het eigen Westerlo-park bezoek van Kozakken Boys, de ploeg van trainer Dennis de Nooijer, en die wedstrijd eindigde in 3-3. Je hoort verslaggever Roeland van Vliet.
2: Het leek een mooie binnenkomen te worden voor de nieuwe trainer van Kloetingen, Vincent de Klerk. Hij zag vanmiddag hoe zijn nieuwe ploeg bijna weer 3 punten pakte. Vorige week, met Roy Hendriksen nog op de bank, werd AFC met 3-1 verslagen. En nu, thuis tegen Kozakken Boys, stond het ook op een gegeven moment 3-1, maar werd het toch nog 3-3. Aanvoerder Klaas van Hekken opende halverwege de eerste helft te scoren en Daniel Wissel maakte er nog voor rust 2-0 van, na een mooie geoliede aanval. In de tweede helft wordt het toch nog heel spannend. De tegenstander, gecoacht door Dennis de Nooijer, maakte steeds meer aanspraak op een goed resultaat. Eerst werd het nog 2-1 en na de goal van Luc Admiraal ook nog 3-2 en dus uiteindelijk 3-3. Kloetingen heeft nu 4 punten, op zich prima voor een promovendus, maar het hadden er 6 kunnen zijn.
1: Net als Kloetingen speelde ook Hoek vanmiddag gelijk in de tweede divisie. Een zwaar bevochten punt werd behaald in en tegen Katwijk. Na een 1-0 achterstand werd het uiteindelijk nog 1-1. Je hoort verslaggever Jorben Westraten.
3: De wedstrijd ontbrandde pas in de tweede helft. Want in de eerste helft waren er weinig kansen voor de goals. Robbie van Houter was nog het dichtst bij een doelpunt. Maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Mitchell Michaelis van Katwijk. In de tweede helft kwam Katwijk op voorsprong. Een doelpunt was er van Delian Maatsen, die een corner prachtig binnenschoot achter Hoek-doelman Ian Maatsen. Voor Hoek scoorde Tom Boeren zijn tweede doelpunt alweer in dit nieuwe seizoen. De nieuwe spits afkomstig uit de neus natuurlijk. In de slotfase was er nog een rode kaart voor Katwijk. Dylan van Wageningen kreeg zijn tweede gele. En toen dacht Hoek nog eventjes om de 3 punten mee te nemen. Avoki was nog het meest dicht bij de voorsprong voor Hoek. Maar het eindigt hier in 1-1 bij Katwijk tegen Hoek.
1: Hoek en Kloetingen hebben dus allebei 4 punten nu. Nog meer nieuws uit de tweede divisie. Daniel Hansen is daarin nog steeds op schot. De spits uit Bruinisse scoorde 2 keer in de met 3-6 gewonnen wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Vorige week maakte hij al een hattrick tegen Roda Raalte, waardoor zijn totaal na 2 wedstrijden in de tweede divisie nu al op 5 doelpunten staat. Kenji Salent uit Vlissingen scoorde ook voor Jong Sparta. Voor hem was het zijn eerste doelpunt in de tweede divisie. Jong Sparta heeft nu dus 6 punten. Net als het Quick Boys van trainer Rogier Veenstra, dat ook de tweede overwinning boekte. 0-1 werd het bij IJsselmeervogels. Dan voetbal in het buitenland. Danique Tolhoek heeft haar debuut gemaakt in de Vrouwen-Bundesliga. De aanvaller uit Capelle mocht in de 81ste minuut invallen bij haar nieuwe club Eintracht Frankfurt, dat op dat moment al met 2-0 voorstond tegen FC Keulen. 2-0 was ook de eindstand. Dan atletiek. De halve van Westerschouwen is vanmiddag gewonnen door Maarten van Zetten uit Oud-Beierland. Met zijn tijd van 1 uur 10 minuten en 5 seconden liep hij een nieuw parcoursrecord. Ricardo Sint-Nicolaas uit Oude Tongen kwam 3 minuten later als tweede over de finish. Tim Pleiten was daar 2 minuten achter als derde en beste Zeeuw. De winnaar, Maarten van Zetten, kennen we omdat hij 3 keer de marathon van Zeeuws-Vlaanderen heeft gewonnen. Nu bereidt hij zich voor op zijn eerste kustmarathon en hij had genoten van die halve marathon van Westerschouwen.
4: Ja, ik vond het een hele gave race. Ik wist niet echt wat ik kon verwachten. Ik dacht, nou ja, het is wel goed om een beetje ervaring op te doen. En het leek me een hele mooie wedstrijd, gewoon qua parcours en alles. Dus het was best wel even afwisselend. En het is soms ook goed dat je van tevoren niet weet hoeveel heuveltjes op en af. En
5: want dat is hier, hè?
4: Ja, zeker. Maar dat is tegelijk ook heel leuk. Weet je, je kan gewoon een beetje onbevangen. Soms is het even zwaar, maar daarna kan je weer naar beneden rousen.
1: De wedstrijd bij de vrouwen eindigde in een overwinning voor de Amsterdamse Gina Lopez Cardozo. Marit Simonsen uit Goes was op de 3e plaats de beste Zeeuwse. Tot slot wielrennen. Tim van Dijken is in de voorlaatste etappe van de Renewy Tour in Bielsen als 8e over de finish gekomen. Van Dijken zat in een groot peloton waarin ook de etappewinnaar Jasper Philipsen zat. Tot zover de sport voor nu. Vanavond kun je natuurlijk op onze website weer terecht voor samenvattingen van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen. Jan-Paul van Hekken speelt vanavond bijvoorbeeld ook nog zijn eerste wedstrijd voor Tottenham Hotspur. En morgen komt Goes dan weer in actie in de 3e divisie in en tegen Gemert. En ook daar zijn we natuurlijk bij, Mirjam.
0: Uiteraard. Dankjewel, Jan-Jaap. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu. Hou je radio lekker aan voor de Zeeuwse Top 40. Fijne avond.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsa van Hekken.

0: Gintronics met 23 Boogie. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met lekker veel muziek uit Zeeland. En ja, het is zomer, maar die Zeeuwse artiesten zitten toch niet stil. En wie ook niet stil zit, is Marcel van der Driest.
1: Gintronics, dat bestaat uit J.B. Meijers en zijn dochter Jazz. En die hadden gewoon zin om lekkere disco te maken. Nou, dat hebben we gehoord.
0: En lekkere zomerse muziek komt van The Outback. De band van Olof Zinken uit Domburg. Dit is Good Days. I'm

0: ik die van jou.
1: Emma Heesters en haar nieuwe hartenbreker. En zij is van plan om flink te genieten van de zomer.
2: Ja, dat vertelde ze. Werken aan je carrière, dat is één ding. Maar ze wil gewoon ook leuke dingen doen met vriendinnen. En ze is single. Dus dat biedt voor haar ook weer allerlei mogelijkheden.
1: Muziek van de band Vos. Dat is Nederlandstalige nummers van de EP Buitenslapen van vorig jaar. En dit is er eentje van, Thuis en Vliegen.
3: Dit is

0: Secret Rendezvous met Better Than She Can.
1: En in gedachten zie je dan zangeres Sietske Morsch in het zwembad heerlijk relaxed op zo'n luchtbedje drijven. Ja, dus zo kom je natuurlijk wel in zomerse sfeer.
0: Een nieuwe track van Adrie van der Lijken uit de Neuzen. Deze heet The Waterfall.

0: Pep en Rush en Gold Rush.
1: Ja, dat was een samenwerking van Jesse van der Ketterij en Rachid El Ouarici. Ik weet eigenlijk niet of ze nu nog veel samen doen, maar Jesse van der Ketterij is volop actief als producer die Pep.
0: Meer samenwerking, in dit geval muziek in dialect in de Zeeuwse top 40. En dat is in dit geval van gitarist en zanger Laurens Joensen. 2 jaar geleden maakte hij een Zeeuwse tekst voor een nummer van de Amsterdam klezmerband Paradies. En er is ook een videoclip van gemaakt door Erik Holm van Omroep Zeeland. Dus kijk die ook eens even. Dit is Paradies.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Wij willen altijd meer muziek uit Zeeland. Stuur alles op wat je kent naar muziek@omroepzeeland.nl. En wie weet hoor je het dan hier in een van de volgende afleveringen van de Zeeuwse Top 40. En volg die Zeeuwse muziek via de websites zeeuwsetop40.nl en social media.
2: We zijn er volgende week weer. Maar blijf natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En we wensen je een mooi weekend toe.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 20 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Goedenavond, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: 18 plus.
1: Hey, Remo!
0: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Omroep Zeeland.
9: Snap, y'all. This rim's a mama. Hit it.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Let's go, girls.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.